0: Ja, het was 2005. En het hoogtepunt in het leven van de man moest nog arriveren. Dat was namelijk Hello. Maar dat gebeurde pas in The Zeros. Hij was voor die tijd ook al lekker bezig. Ik heb het over Martin Solveig. Rockin' Music. 21 jaar geleden heel vaak op de radio en op de vloeren. En in dit weekend lekker de opener van On Fire. We're going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Route 94, Emma Claire, Greyhawk,

0: Ja, eens in de zoveel tijd moet deze track gewoon een keer langskomen. Een van de mooiste classics uit de jaren 90. En ik heb er even nagekeken. Dus meer dan 2 jaar geleden dat we hem hebben gedraaid in On Fire. Hallo, dat kon zo toch niet langer. Aan het begin van uur 2 van de On Fire Radio Show. Je hoorde Pete Heller en Big Love. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van